Duidelijk, Karouia. Zeg, Safo, ze ben aan balak. Mama, maak je mama bé. Dat is bé. Hoi. En ja, hoi.